Ik vond het al, dat is ook voor het klein beetje. Nu hoogst niet meer in de eikle, nee, du hoogst klein zu mir. Und er schenkt mir ein Säckle ein und ich trink zwei, drei Bier.